take the sweetest phrases the world has ever known, and me.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. En Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS hebben nogthans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. Op een campagnebijeenkomst heeft president Trump ook uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
3: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
2: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport. Onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 aan doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seynave redde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. Vandaag wisselen opklaringen en buien af bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

0: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
1: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
0: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
2: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al met een vervanging.
3: Nee, schetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die een enige gesprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kind kuipen, volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
4: Leo!
6: Afrond.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
3: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Oraliften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Dag Robert, stoeren we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is er ook bij.
10: Hallo.
9: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
10: Allee maar, dat past toch nog?
9: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
10: 1924 euro.
11: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
10: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, Minerva.

0: Business.
1: Ofan Producties presenteert het Zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Zeg Marleen.
2: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
5: Ah wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
2: Oh. Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
7: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
1: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
1: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
11: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
10: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
12: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
10: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
13: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
10: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. sport dan. Onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen. Maximaal tot 18 graden.
0: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Hey, gaan jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ADC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
16: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
0: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttaugen?
18: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
19: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
18: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
19: Oh, dat kan niet beter.
18: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
20: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
21: zeg?
20: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
21: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
21: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
20: 0485 54 87 85.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci, Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.
25: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Het is 8 minuten over 8 uur geworden. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen op de zaterdagochtend. Ik neem aan dat er nog heel wat mensen gewoon in bed liggen. Ik had dat ook liever gedaan. Kijk eens naar buiten. Maar we zijn hier nu toch, dus gaan we maar een beetje muziek draaien tussen nu en 10 uur.

Ja, gezwind je bed uit, dat kon in gezelschap van de New York Philharmonic Orchestra, onder leiding van André Kostelanits. En de Vals, de Faust. En we begonnen met Placido Domingo in het aangename gezelschap van Maureen McGovern en Love Until the End of Time.

0: Actrice en zangeres Audrey Landers met Summer Night in Rome. En Connie Schmidt zat daarvoor met het nummer I Will.
1: Goedemorgen, Mark. Al wakker?

0: Het is precies 8:30 geworden op deze zaterdagochtend. Bobby Vinton en Tell Me Why. En daarvoor hadden we de computer even aan het werk gezet via artificiële intelligentie. Ik dacht, we gaan daar ook eens grasduinen. En het liedje dat je gehoord hebt, komt daaruit. Hè? Goedemorgen Antwerpen genaamd.
1: De Van Hunxel doelt tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol of van? Of tournedeau? Of een pannenkoek? Of in de zomer een crème glaske?
1: Voilà. Nou, hoe ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Kopje koffie? Gezellig met Merk Maxi.

0: Dat was nog een keer ABBA met het prachtige Ode to Freedom. En Mel Carter met Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. En dan hebben we hier een mededeling van de accordeonvereniging, de Koninklijke Harmonicaïsten uit Boom. Zij organiseren namelijk op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 18 uur hun jaarlijkse wafelenbak. En dit in zaal Den Atelier. En die vind je op de Noeveren 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings. Meer informatie is te verkrijgen op het mobiele nummer 0497 58 79 72.
1: Mark Maxi, met steeds weer de mooiste muziek.

kwart voor negen geworden en zo draait de muziek hier dag en nacht door bij Radio Minerva. Conquistador met Argentina en de Deep River Quartet met Roses of Picardy.

0: Zaterdagochtend met Mark Maxi.
1: Moest je mijn jong leven studeren? Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren? Tot ik van toen nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten?

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnen een kart. Dus ik kom per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

Can't Get Used to Losing You van Andy Williams, gevolgd door onze eigen Willem Vermanderen met Lot Me More Lopen langs de strooite.

Ah hoor, Paris. Il est 5 heures, Paris s'éveille van Jacques Dutronc. En ik heb er nog eentje klaarstaan voor 9 uur. En dan hebben wij weer pauze. Voor jullie nog Renate Kern. En du bist meine Liebe.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer hebben ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3 uur vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever verzoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
5: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en heel wat gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig wel geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
6: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
7: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
6: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zien. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
13: De Robert? Wie is dat?
12: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
13: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroocht?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
13: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
13: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
12: Robert de expert. 0-326-93-93.
13: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

10 minuten over 10 uur, 9 uur geworden. Dus 10 minuten over 9. En C'est tout was onze eerste in die tweede uur van Goedemorgen Antwerpen. En dat deden ze met de tandemborstel Jive. En vorige week was het wat mij betreft opa-dag. En dan hadden we hier Willem van Walem op zaterdagochtend. En daarvoor wil ik hem ook nog even bedanken.

0: Dat had een beetje langer mogen duren, hè? Maar ja, het is niet. Hè. In die tijd maakten ze heel veel korte, maar mooie liedjes. Terry Stafford met Suspicion en Tony Arden met Beware.
1: Het is na 9 uur en je bent nog niet wakker.

Nou, wel, ik denk iedereen wakker nu. Hè? Dankzij Preston Epps en de Bongo Rock. En daarvoor hadden we nog Dorothy Squires en Precious Love.

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn kleer.
2: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Ontspannen en lekker luisteren.

0: My Rosemary van de Four Tunes. En dan hadden we voor de reclame ook nog twee liedjes. Hè? Elvis Presley met I'm Yours. En Dorothy Collins met Sweet and Gentle.
1: Goedemorgen, zei hem. Die en hij nog niet goed op zijn wekker gekeken, zeker.
2: Radio Minerva.

0: kan er maar beter aan beginnen wennen. De temperaturen zakken langzaam naar beneden. Engelbert Humperdinck en The Winter World of Love kan ook mooi zijn, hè? Bonnie en Clyde hadden we daarvoor. Wendy Liebe gewint en uit Nederland Oscar Harris en The Twinkle Stars. Soldiers Prayers, dat waren ze weer allemaal.
1: Radio Minerva. Radio Minerva. Jouw station. Jouw muziek.

muziek van eigen bodem, heel belangrijk ook hier bij Radio Minerva. Adamo met Et Après. En daarvoor hadden we nog Joanne Malone, Don't Talk Baby. Ik heb de boodschap begrepen. Ik ga het woord overgeven zo dadelijk aan Jan van Dam. Die gaat klanken tappen vanaf een uur of tien. De uitsmijter is nog eentje van Louis Barrett. En ik heb een zwak voor de pitch.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
7: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
1: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
1: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
10: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
9: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39. Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
3: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
13: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
14: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
15: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
16: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
14: Ja, maar ik slaap er niet van.
17: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
15: Niks van. We zitten al met een vervanging.
14: Nee, scheetje, wie?
15: De Stefan.
18: Die in ene gesprongen op onze diet.
14: Huh?
18: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzus. En die kan tweet niet, want die...
15: Leo!
18: Afronden?
15: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
13: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
19: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
20: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttalgen?
19: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
20: Oh, ik kan. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè.
19: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
20: Oh, dat kan niet beter.
19: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
21: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.
25: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Goedemorgen allemaal, wees welkom bij uw zonnige zendervan op het Antwerpse Sint-Anna-strand, onze goede oude Radio Minerva. Ik blijf bij u tot 12 uur met een gevarieerd programma, dus muziek voor elk wat wils. Ik ga ook nog mijn collega, onze Mark Maxi, bedanken. Die had hele mooie platen voor u in petto tussen 8 en 10, ja. En aan de overkant in Studio 2 zit Annie op u te wachten. U kunt haar altijd contacteren via het nummer 03-219-1727. Goed, we gaan eraan beginnen. Hè. Maar u kon al luisteren, zo moet ik beginnen. U kon al luisteren, ja, naar The Markets met de Balboa Blue. En hier is onze eerste vocalist. En dat is Tony Christie, Give Me Back My Heart.

De liefde kan heel mooi zijn, maar soms kan het ook even ophouden. Dat ondervond ook Tony Christie destijds. Hij hoorde er kost wat kost tussenuit. Give me back my heart. En hier is een dame om u tegen te zeggen. Ze is 103 jaar jong geworden toen ze overleed, maar ze heeft had een stem zoals een klok. Hier is onze Vera Lynn. There comes a day.

En dat was El Martino met When Day Is Done. Wat hij daarmee bedoelde, wel, dat kwamen we nu even te weten van hem. En hier is Anita Bryant, Don't Let The Sun Catch Your Crying. En we kennen die plaat ook uit de jaren 60 van Gary and the Pacemakers. Maar wij gaan eens luisteren naar Anita Bryant.

Ja, muziek van meer dan 50 jaar geleden, zeg. Wat gaat de tijd toch snel, hè? Het was een nummertje uit de jaren 50 van die Ames Brothers met Dear Heart en Gentle People. En dit is, denk ik, Spaanstalig, want hier zijn Digno García y sus Carios met La Última Noche.

Dat was dus Dino Garcia y sus Carios met La Última Noche. Jaloersheid is iets des menses. Het is geen plezante ding dat je hebt als je jaloers bent, luisteraar. Dat is niet zo'n plezante eigenschap, hè, maar ze bestaat alvast. En daar heb ik een plaat over gevonden, hè, van Des O'Connor. Die komt er dus nu aan met Jealous Heart.

0: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat waren de gebroeders Brouwer met O Eliza. En dit wat nu komt is volledig Nederlandstalig. Want hier is Cécile van Dijk. Ik zou je voor geen geld van de wereld willen missen. Dat hebben we er meer gezegd. Maar het volhouden, dat is andere koek.

Ja, het was de beste, de mooiste. Kortom, het was een man met alle kwaliteiten die een vrouw wil hebben, hè, denk ik. Hè. Ja, dat is zo iemand uit de duizend, denk ik. Hè. Ik zou je voor geen geld van de wereld willen missen. Dat was dus Cécile van Dijk. En hier zijn de moordenaars. Only you.

My One and Only You. Het kan niet beter gezegd worden of gezongen worden door de moordenaars. En deze man heeft alvast zijn wandelschoenen aangetrokken, want hij gaat op stap. En waar gaat die man naartoe? Gewoon naar New York. Hier is Pat Boone, Going to New York.

Het is maar een klein madameke, maar haar stem die maakt er zeker wel zijn. Dan is ze zeker heel groot qua stem. Brenda Lee met Just Forget. Ik heb hier een jarige en dat is een bloemetje. Dat is onze Dahlia. Dahlia Verhagen, die verjaart vandaag. En die krijgt de groeten van haar echtgenoot. Wel namens de Annie en mezelf, beste Dahlia, van harte gefeliciteerd. Maak er nog een hele fijne dag van. Geniet ervan. En dan gezien u een bloemetje bent, moet ik ook iets een plaat draaien met een bloemetje. Hè? En ik heb voor rozen gekozen. Dus van Dahlia gaan we nu naar de rozen. En dat is een nummertje van Graziano. Rood zijn die rozen. Speciaal voor jou.

Dat was op en top Schots. Die Royal Scotch Dragon Quartz waren dat met Mal F. Kintyre. En onze laatste vocale plaat in deel 1 komt nog van ene Annette met haar Jamaica Ska.

Now bow your head and swing your arms. Shake your hips.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio
6: Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 11 uur.
6: Goedemorgen. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er zijn 21 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Het gaat om 17 minderjarigen en 4 meerderjarigen, dat meldt het parket. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Honderden gemaskerde mensen kaapten gisteren de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering, met veel schade tot gevolg. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
8: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
7: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. En steeds meer Belgen bezitten 10 huizen of meer. Vorig jaar ging het om bijna 11.000 Belgen. En dat is een stijging van 30% op 4 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën in het Nieuwsblad. Opvallend, het aantal Belgen dat 1 huis bezit steeg maar met 3%. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren.
5: Kun jij dat niet opruimen?
10: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
10: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
15: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
16: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.
18: Aha. Minerva.
19: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was speciaal voor de accordeonliefhebbers onder u. Dat was Jan Gorissen met Dansen möchte ich. En van dansen gesproken, je moet niet naar mij kijken. Ik heb twee linkervoeten en twee linkerhanden. Ik kan helemaal niet dansen.

Het maanlicht en rozen, die hebben iets sentimenteel. Tenminste als we Vince Hill mochten geloven. Moonlight and roses brings memory to you. Jazeker. De accordeonvereniging De Koninklijke Harmonica is te Uitboom organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 18 uur een jaarlijkse wafelenbak in zaal de Atelier Nouvre 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings. Wil u nog meer info bekomen? Dat kan het, dan moet u wel bellen naar het nummer 0497 58 79 72.

Someday you'll want to want me. En dan had zij het over Bobby Darin, want ze was smoor verliefd destijds op Bobby Darin. Dat was dus Connie Francis. You'll never walk alone, zeker als je regelmatig afstemt op Radio Minerva. Hier is Johnny Preston.

Ja, het blijft en het is en blijft toch mooi, hè, de liefde, hè? Als we zeker die artiesten allemaal mogen geloven, zoals Dean Martin. You're the reason I'm in love. Ik vraag mij eigen af, waar gaan ze toch zoeken? Hè? Ik zou het er bij God niet op komen, maar die mannen hebben volgens mij een speciale gave. Ook zeker Dean Martin.

Zij blijft zolang dat hij haar nodig heeft. Als dat geen opoffering, dan weet ik het helemaal niet meer. Ze gaf zich helemaal, hè, voor 100%. As long as he needs me. Dat was Johnny James.

dat was Piet Veerman. Die was destijds de leadzanger van The Cat, maar hij heeft ook soloplaten gemaakt, zoals dit nummertje, Ando que me lleva. En nu we toch hier in Nederland rondhangen, ik heb hier nog iemand uit Nederland die in de jaren 70 heel populair was. Luister zelf maar eens.

0: Ja, dat was een Nederlands product uit de jaren 60. Hè. Dat was Heintje in deinen Schommelstoel. En hier zijn de boodschappen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Dat was de bekende sound van het orkest van Ray Conniff met La Mer, oorspronkelijk van Charles Trenet, maar er zijn achteraf nog heel wat versies van gemaakt, ook in het Engels trouwens, onder de naam Beyond the Sea. En dit is er eentje van bij ons. Hier is Wiltura. Jij bent de mooiste.

Ja, het was maar een droom en we weten allemaal dat dromen bedrog zijn. Just a Dream van Margaret Whiting. En deze man gaat je zeker wel herkennen.

Ja, zeg nu zelf, zo'n artiest die maakt ze tegenwoordig niet meer. Hè? De man met de gouden stemmen, Roy Orbison. Ik ben er een hele grote fan van deze Roy. Blue Angel was dit. En hier is Robert Goulet met Cabaret.

Het leven is een cabaret, alhoewel tegenwoordig is het op sommige punten meer een drama geworden. Hè. Denk maar terug aan die betoging gisteren, die vernielingen in Brussel. En er zijn daar gasten bij van om en rond de 15 jaar, zeg. Dat hebben wij nooit, maar ook nooit gedaan in onze jonge tijd. Dat kon niet, dat kwam niet in ons op, dat bestond gewoon niet. Maar nu tegenwoordig, sommige mensen, sommige jeugdige gasten, ze zijn niet meer te tomen. Hè. Spijt genoeg. Dat was Robert Goulet.

Dat was Vic Damone met Poinciana. Wie er nog bij kan vandaag, dat is Helmut Lotti. Die komt er binnen met Yo Che Non Vivo.

ja, we kennen die plaat zeker wel onder de naam You Don't Have To Say You Love Me. Onder andere van Dusty Springfield, maar dit was een Spaanstalige versie van Helmut Lotti. We zijn alvast beland aan de laatste vocale plaat in dit programma. En dat wordt nog een nummertje van Ruby Murray met You Are My Sunshine. Beste mensen, allemaal bedankt namens Annie en mezelf. En we zijn er graag terug aanstaande zaterdag. Zo duidelijk heel veel luistergenot met collega Wilfried. Nog een fijn weekend en tot volgende week. Salut!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn niet meer in mijn doorhoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
5: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
4: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Nog eens 16 anderen raakten gewond en 12 mensen zijn vermist, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
6: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
4: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En sport. In Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die maar wat graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij ambitieus.
7: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
4: Zijn voornaamste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. De aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
13: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geholpen met de verhuis. En al die huisraad, hoor ik wat denk je? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
12: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
14: Aha. Minerva.
15: Cada vez que estoy en Antwerpen escucho a Wilfried y Café Minerva.
16: I have got a sweetie known as Susie. In the words of Shakespeare, she's a wow. Though all of you may know her too,

0: Ze noemden hem de Jules Cabas. Als hij vandaag nog zou leven, zou hij 82 geworden zijn. Maar 4 jaar geleden werd hij voor altijd 77. Hij was ook de broer trouwens van Mark Dex. Ze woonden daar allemaal in Reti in de Kempen. Allebei terug uit verlof. Hier is de dag, lieve Marie. Goedemiddag.
1: Ja, dag Wilfried. Ja, ook terug uit La Douce France. En jij uit Creta, hè?
0: Ja. Een vakantie om nooit te vergeten. Laten we het daarbij houden.
1: Ah ja. Ja, maar we vliegen er terug in, hè. En ik heb een specialeke bij.
0: Zeg het eens.
1: Ja, dat is zeker iets voor u. Wel, het heet... Vraag me om het even wat. Mm-hmm. En wat is dat? Dat is de vertaling in het Nederlands natuurlijk, want je krijgt iets van al dat Engels. Ask me anything.
0: Ja, ik ben eens gaan kijken, want je hebt me ervoor gebeld. Ik ben eens gaan kijken naar die website. Ja. Dat wordt georganiseerd door, Technopolis en de Vlaamse gemeenschap.
1: Ja.
0: En het heet Ask me anything.
1: Ask me anything. Dat is toch straf, hè? Dat Engels, dat verengelsen allemaal. Enfin, vroeger hadden we dat met Latijn, nu is dat Engels. Wanneer gaat dat door in Antwerpen? Op 24 oktober gaat een verbluffend festival door.
0: Ja.
1: En dat gaat door tegelijkertijd op 4 locaties in de stad.
0: Oké.
1: Welke locaties? De Stadsfeestzaal, de Boerentoren, het Centraal Station en DPG Media.
0: Dat is daarachter het Centraal Station.
1: Ja, dat is zo'n groot gebouw.
0: Ja, waar VTM zit, hè?
1: Ja, waar de
0: redactie
1: VTM zit.
0: Van VTM.
1: Ah, wel ja, daar. En elke locatie heeft zo zijn eigen thema. Dus voor ruimtevaart moet in de Stadsfeestzaal zijn, voor vragen over defensie op de Boerentoren, voor sport en gezondheid in het Centraal Station en natuurlijk voor onze grote vriend de AI op DPG Media. En ik heb zo eens aan het grasduinen geweest in al die vragen die je kunt stellen, want ze beantwoorden een aantal. En dat is ook verbluffend. Is ruimtevaart de toekomst? Kun je bijvoorbeeld sla kweken op de maan? Mogen we de planeten zomaar ontginnen? Want die zullen ook wel grondstoffen hebben.
0: Ja.
1: En kunt je de militairen fit houden met een slim uniform vol technologie? Of vervangen we binnenkort alle soldaten gewoon door robotten, zoals in de filmen? Kan AI ons naar wereldrecords leiden? En kan die technologie... dat zal voor ons een tijd niet meer zijn, maar kan die technologie ons zo'n beetje onsterfelijk maken?
0: Ja, ik denk dat ik voor... waar moet ik voor sporten? Het Centraal Station?
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n vraag dat ik mij altijd stel. Die records, die worden altijd maar scherper, maar er is toch een grens?
1: Ja, er is een grens, ja. Ja, volgens mij ook. Hè.
0: Ja.
1: Je kunt toch niet sneller en sneller blijven lopen. Hè. Enfin, bon, wat kost het? €16. En er is een speciaal tarief voor de jongeren dan 25 en voor de ouderen dan 65. Dus dat zijn wij. Hè.
0: Ja.
1: En dat is €10.
0: Oh, ja.
1: Het is een organisatie van Flanders Technology en Innovation Festival. En dus als je dat moet googlen voor ticketten en heel het programma, spijtig genoeg, ask me anything.
0: Ja.
1: Vraag me om het even wat. Ik ga daar alvast zeker naar zien. Hè.
0: Ja,
1: ik ben er curieus naar.
0: Bent u ook zo van... Ja, wij in de tijd noemden ze dat jongens en wetenschap, maar was er ook zoiets als meisjes en wetenschap?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel wetenschappelijke humaniora gedaan.
0: Ik heb een beetje een plaatje dat aansluit bij het thema. Je haalde het al aan. Dan kunnen ze het leger niet door robots vervangen. Het is een nummer van Connie Francis uit 1960.
1: Amai.
0: En toen had het al over de robot man.

0: Francis haar robot wel voor iets anders wou gebruiken dan voor het leger. Robot Man was dat. Ja, eigenlijk, we hadden het over wetenschap en zo, maar ik denk dan, wetenschap en ontdekken en zo, dat bestaat al sinds de Neandertalers, hè?
1: Ja, ja, ja. We hebben altijd wel van alles ontdekt. En er zijn altijd zo weer voorlopers geweest die curieuzer waren en intelligenter en handiger dan de andere mensen. Ja, ja. En over zo iemand wil ik het hebben. Dat is mijn groot idool. Het is eigenlijk spijtig dat die van zo lang geleden is. En wie is dat? Dat is niemand minder dan Pieter Paul Rubens.
0: Oké.
1: En waarom ben ik daar zo'n groot idool voor? Omdat die kon alles.
0: Ja, maar dat was een schilder.
1: Ja, dat was gekend als barokschilder. Daar heeft hij wereldfaam mee gemaakt. Hij schilderde voor de grootte der aarde. En, maar als jij nu een schilder zij, dan schildert je landschappen en zo. Mm-hmm. Toen, in die tijd, was een landschap niks waard. Je moest kunnen schilderen over de mythologie. Dus je moest je Griekse goden kennen en je moest al die verhalen kennen. Nu, hij was niet alleen schilder, maar hij was ook architect. En toen dat hem op studiereis ging, zo elke jonge schilder moest dan een jaar of acht zo naar Italië, dan is hij naar Italië vertrokken met een vriend, en dat was een architect. En die hebben dan heel die reis samen gedaan. En hij heeft zeer veel architectuur ook mee ontworpen. Onder meer de verbouwingen aan zijn Rubenshuis, want dat was een bestaand huis.
0: Okay.
1: En dan ten tweede aan de Carolus Borromeuskerk.
0: Ah, ja.
1: Daar heeft hem die mensen begeleid, want dat was een nieuwe kerk, dat was een barokkerk. Dat was de nieuwe stijl. Hij had de barokkerk al gezien in Rome. En hij kwam terug en hij zei, ja, ik weet welke de nieuwe stijl is. En hij heeft heel die barokke voorgevel ontworpen. Nu, hij was ook meester in de alchemie, want nu koopt jij je schilder, als je schilder zei, je in kleur een in een tubeke. Toen moesten ze zelf maken, hè.
0: In een vijzel, zo.
1: Ja, in een vijzel. En dat was gewoon alchemie. En daar heeft hem veel geleerd van zijn laatste leermeester, Otto van Veen. Hij was ook diamantair. Ja, dus hij had veel. Enfin, nog een
0: pikant. En waarom weten we dat eigenlijk allemaal niet over die Rubens? Want als je de naam Rubens uitspreekt, ja, schilderijen denken wij dan maar. Waarom weten we dat allemaal niet?
1: Ja, ik ben geïnteresseerd. Ik heb daar les over gehad. Ik ben daar verder in gegaan. Ik ben naar lezingen geweest. Ik heb boeken gekocht. Uh-huh. Ja, iedereen kan dat weten, hè.
0: Ja.
1: Afsluiten met een pikant weetje.
0: Oei, oké. Okay,
1: ja, een pikant weetje.
0: Ja, ik zal het pas stiller zetten. Want, ja, okay, zeg
1: maar. Hij is een tweede keer getrouwd, hè.
0: Ja.
1: En hij schreef na zijn vriend, na 5 jaar treuren om zijn eerste vrouw, als ik dan toch de vrijheid moet opgeven, dan liever voor de armen van een jonge vrouw.
0: Ah, ja.
1: Hij was in de 50 en zijn tweede vrouw was 16.
0: Ah, maar met een frak.
1: Dat is een man, okay. Hè? Dat is een mannelijke reactie.
0: Ja. Oké. Okay. Lieve, bedankt. Tot volgende week, zeker.
1: Ja, tot volgende week.

dacht dat het originele nummer was van Steve Lawrence, de man van Eddie Gourmet. Maar Jimmy Frey had er ook een hit mee in 1980 met Yet I Know. Volgende week dus meer nieuws met Lieve Lauwers, met Lieve Marion. Waar kom ik aan, Lieve Lauwers? Ik heb een Lieve Lauwers gekend.

0: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?

Edith Piaf, Mon Manège à moi. Op 10 oktober 1940 werd Anita Humes geboren. Ze was de leadzangeres van de Amerikaanse rhythm and blues groep The Essex, die in 1962 werd opgericht door actieve mariniers van het Amerikaanse Marine Corps. Die hadden enkele hits in het begin van de jaren 60 zo. En na haar muzikaal succes zette Anita Humes haar militaire carrière gewoon voort in het Amerikaanse leger. Ze overleed in 2010. Hier zijn The Essex.

was een beetje geven en nemen voor Brian in 1968. Give and Take. Kirsty MacColl werd geboren op 10 oktober 1959. Ze was een veelzijdige Britse zangeres en songschrijver, bekend om haar scherpe teksten en ijzersterke popmelodieën. In 2000 kwam ze op haar 41ste op tragische wijze om het leven tijdens een vakantie in Mexico, toen ze haar zoon redde van een speedboat.

Op 10 oktober 1972 haalt James Brown zich de woede van een groot deel van zijn publiek op de hals door een ontmoeting met president Richard Nixon in het Witte Huis en door ook zijn steun voor hem uit te spreken voor de herverkiezingen. Artiesten van u laten zich daar hopelijk niet aan vangen.

James Brown uit 1965 en I Got You, I Feel Good. Op 10 oktober 1964 werden de Olympische Spelen in Tokio geopend. En zij vormen de inspiratie voor een nummer Tokyo Melody van Helmut Zacharias. En daarmee gaan we naar 1 uur toe. We moeten er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar na 1 uur zijn Annie en ik er terug voor het tweede deel van Café Minerva. Blijf dus vooral van uw radio. Blijf bij ons. Blijf bij Radio Minerva. Graag. Tot zo biet.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: En yo, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
10: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
9: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
11: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
9: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
12: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
9: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
16: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
17: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
18: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
19: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
20: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In pluts van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
19: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
21: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
22: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfstdagen?
21: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen. 2 dagen lang feest.
22: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
21: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
22: Oh, dat kan niet beter.
21: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
23: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
24: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
25: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
26: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
24: Ja, maar ik slaap er niet van.
25: Moet ik het spelen? Met plezier, hè? Niks van. We zitten al met een vervanging.
24: Nee, scheetje, wie?
25: De Stefan.
27: Die in enige sprongen naar Ponce Diet.
24: Huh?
27: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
25: Leo!
27: Afrond.
25: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
23: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
28: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
29: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
28: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
29: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
28: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
30: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
31: Merci Immobiep.
32: Aha. Minerva.
33: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Judy Garland in 1944 in de Trolley Song. Het deed me eraan denken toen ik een klein manneke was. Mijn mama die woonde in de Kerkstraat. En daarnaast de kerk hadden ze een straat die naar het Stuivenberg ging. En daar was een garage met trolleybussen. Hé, Annie, ken je dat nog, trolleybussen? Ja. Soep van Boom, die zaten daar trouwens ook in die straat. We wijken weer af, Annie. Kom, we gaan verder. Want
1: Tato, ja, zit je nu nog altijd op café?
0: Tot 2 uur. En je moet je eens inbeelden dat het 10 oktober 1964 is. Je komt terug van school, je komt voorbij de platenwinkel. En welk plaatje ligt er dan voor het eerst in de etalage?
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.
2: Is he picking you up after school today?
3: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?

moet dat toch eens vragen aan onze professoren popcornmuziek. Want die Linda Scott, die haar liedjes beginnen allemaal met die tam, tadam, tadam. Hè? Ja, dat is allemaal hetzelfde. Maar dit heet Never in a Million Years. Volgens mij is Bart Peters aan het broeden op een nieuwe cd. Want een tijdje terug was hij nog snoepplaat met We zijn ermee bezig. En dit was er al in april. Hier is de bevalligste. Hier is Bart.

0: Ja, het is zoals Annie hier net kwam te zeggen tegen mij.
1: Don't worry.
0: Dat is zo'n nummerke waar je instant goed gezien van wordt. Hè. Don't worry, be happy. En Bobby Don't McFerrin. Worry, en dan ben ik daar weer om de sfeer te bederven. Want 16 jaar geleden, op 10 oktober, overleed de Amerikaanse zanger en predikant Solomon Burke. Een van de belangrijkste grondleggers van de soulmuziek, mag je gerust zeggen. Hij overleed op zijn 70 bij zijn aankomst op de luchthaven van Schiphol. Vlak voor een gepland concert met de Nederlandse band De Dijk. Hier is Solomon Burke, It's Alright. Sometimes

0: Ze is dan misschien niet zo wereldbekend als de Supremes, maar ze komt wel uit dezelfde stal. Motown in Detroit, Fontella Bass en Rescue Me.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Herkenbare geluid van de Ventures uit de jaren 60, uit 1964 om exact te zijn. Diamond Head was dat. Ja, zo heeft elk decennium toch wel zijn artiesten die je daar blijft aan koppelen. De jaren 70 is dat zeker en vast het geval voor Neil Diamond. En die komt op 10 oktober 1970 op nummer 1 in Amerika met deze Cracklin' Rosie.

0: One, two, three, four, one.
1: Radio Minerva, de Oldies, de Crooners, de Evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
2: Let me

stem had u wellicht herkend. Het was Raoul Marlow. Hij zong een tijdje Haantje de Voorste bij de Mavericks. Maar nadat hij de Mavericks verliet, maakte hij in 2010 deze Moonlight Kiss. In 1941 speelde gitarist Art Todd en concertpianiste Doris Dapp allebei met een andere band in het Providence Biltmore Hotel in Rhode Island. En door een fout in de administratie boekte het hotel hen per ongeluk in dezelfde hotelsuite. En in plaats van ruzie te maken over de kamer raakten de twee aan de praat en de vonk sloeg zo snel over dat ze besloten om een duo te vormen. En binnen het jaar waren ze trouwens ook getrouwd. Art Todd overleed op 10 oktober 2007. Hij werd 93. Je zijn Art en Dottie uit 1958 met wellicht hun bekendste nummer.

Art and Dotty Tot en Chanson d'Amour. In 1971 stuurde Monaco Josiane Grisot naar het Eurovisie Songfestival. Een Franse zangeres die nog nooit van haar leven in Monaco geweest was. Maar dat heeft haar wel niet weerhouden om dat Songfestival voor Monaco te winnen. Séverine is geboren op 10 oktober 1948 en viert vandaag dus haar 78ste verjaardag.

Harry Connick Jr. en Recipe for Love. Sommige nummers hebben zo'n rijke geschiedenis. Op 10 oktober 1939 overlijdt de echte Eleanor Rigby in haar slaap op 44-jarige leeftijd. Het nummer van de Beatles, uit 1966 met haar naam, werd dus niet over haar geschreven. Paul McCartney's eerste versie van dat nummer heette trouwens Miss Daisy Hawkins. De grafsteen van Eleanor Rigby werd opgemerkt in de jaren 80 pas op het kerkhof van St. Peter's Parish Church in Woolton, Liverpool. Een paar meter van de plek waar Paul McCartney en John Lennon elkaar voor het eerst ontmoetten in 1957.

1966 en de Beatles en Eleanor Rigby. Daar ronden we vanmiddag deze aflevering van Café Minerva mee af. Ik bedank u voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. Doe dat volgende week weer en dan kom ik ook. Zullen we zo afspreken? Goed. Maar ik ga er hier niet vandoor. Voor eerst nog Camille uit Antwerpen, Jean uit Berchem, Yvette uit Merksem, Frank, Magda en Gilbert uit Antwerpen, José uit Ekeren, Eddie uit Weinigem, Agnes uit Hoboken en Dalia uit Beveren een gelukkige verjaardag te wensen. Die krijgt u van Annie en van mezelf. Graag tot volgende week dus maar weer. Zo dadelijk Frankie en Monique. Nog veel plezier met Radio Minerva. En tot de volgende. Dag. We'll

0: Café Minerva. Reserveren doe je via 98 FM.
1: Dit is de Radio Minerva Snoepplaat

0: Business.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen.
8: Over een uur komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en 10 miljard euro besparingen. Maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners. Inclusief een nieuwe BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
9: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle kansen, alle schijn naar. Want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten. Maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren. Om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
8: Dinsdag is de deadline. Dan geeft De Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. Reisorganisator TUI is getroffen door een datalek, dat bevestigt het aan HLN. Het is niet duidelijk hoe groot de impact is en hoeveel klanten getroffen zijn. Ook de oorzaak van het datalek is niet duidelijk. Verschillende klanten kregen ook al phishingberichten met hun naam, hotel en reisdatum. TUI waarschuwt zijn klanten nu om die berichten niet te openen. En Formule 1, de Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegaas Charles Leclerc. Door de regen waren er ook heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218 45 73. Dat is 03-218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zeg,
0: Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
11: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
0: En wat kost deze schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel tonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
14: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
13: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Een zeer goede namiddag allemaal. Welkom bij Middag met Tenee met Frankie en Monique live vanop het Sint-Anneke. Je kan ons steeds bereiken op het welbekende nummer 03-219-1727. Eerst en vooral ga ik Wilfried bedanken, Wilfried en Annie, voor in 2 uurtjes Café Minerva. En Wilfried was blij dat hem terug hier achter de mengtafel zat. Jawel. Zaterdag 10 oktober. Welkom. Een beetje beter weer dan gisteren, in ieder geval. En we beginnen met eentje van 1996 wel. Vic Damone met Fools Rush In. Een goede namiddag.

Almost in Love. Elvis Presley was eentje uit 1968. En nu de dochter van Iris Natalie Cole met Miss You Like Crazy.

Gently on my mind was Engelbert Humperdinck, dat is al eentje uit 1969. Ik heb wat informatie. De accordeonvereniging, de Koninklijke Harmonicaïsten uit Boom, organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 14 tot 18 uur hun jaarlijkse wafelenbak in zaal Den Atelier. Noeuvre 68 in Boom. U kan er komen smullen van vers gebakken heerlijke Brusselse wafels met heerlijke toppings. Meer informatie is te verkrijgen op het nummer 0497-58-79-72. Kan ik het even herhalen? 0497-58-79-72. En juist hadden we de dochter gekregen, nu krijgen we de vader. Eerst Nat King Cole met Your Ring Out the Dreamer in Me.

0: We kennen dit natuurlijk allemaal van de Carpenters, Yesterday Once More. Maar vandaag gebracht door Cliff Richard samen met Daniel O'Donnell. En nu eerst wat informatie.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Middagmatinee met Frankie.

Lawrence van Rooyen met Flowers for a Lady. Ja, en daar kan je uw vrouwtje altijd plezier mee doen met een mooi bosje bloemen. En nu heeft Almartino over The Loveliest Night of the Year. Zou dat de huwelijksnacht zijn? Alhoewel, ik heb er niet veel van gemerkt, want ik weet er niet veel meer van. Hier is hij, Almartino.

Johnny Mathis met Spanish Eyes. Dit was de favoriet van helaas ook al lang overleden onze collega Guy Wouwmans. Ja, dat was een fan van Johnny Mathis. En nu, de ene zou zeggen Angel, maar het is Angel. Iemand van bij ons hier, Eddie Smits.

I Believe It All, Carol Burnett, een zintje uit 1967. En vorige week had ik een nieuw steunend lied en hij vroeg een plaatje, maar ik had het niet. Ik had het niet bij, het stond ook niet in onze computer. En ik heb gezegd, ik breng het de volgende week mee, dus vandaag. Dus Jos Geerts uit Berendrecht, hier is uw plaatje dat je aangevraagd had. Leslie Garrett met Jerusalem.

Jawel, dit was een zwaar stukje muziek. Speciaal voor ons nieuw erelid van vorige week, Geert Jos uit Berendrecht. Leslie Garrett met Jeruzalem. Even kijken, ja, ik kan er nog één doen en dan gaan we er even tussenuit voor de reclame en het tijd zijn van 3 uur. En we gaan even naar de Jordaan, samen met Tante Leen en Johnny Jordaan, een beetje meewiegen. Hier zijn ze met de bloemenmedley.

0: Alproducties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En yo, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
5: Het is nu 3 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Rond deze tijd komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar 10 miljard euro, maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
7: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle schijn naar, want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten, maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
6: Dinsdag is de deadline, dan geeft de Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien. Maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg?
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
10: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
11: Ik ben helemaal zeker over mijn rol.
12: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
13: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
11: Ja, maar ik slaap er niet van.
14: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
12: Niks van, we zitten al met een vervanging.
11: Nee, schetje, wie?
12: De Stefan.
14: Die ene gesprongen op onze diet.
11: Huh?
14: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuizen. En die kan het weten, want die...
12: Leo!
14: Afrond.
12: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
10: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
15: Miljard. Maar een plong is gesprongen.
16: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79.
15: Hey, bellen hè.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Een Wiltura medley, op de accordeon gebracht door de Melando's. En de Melando's zijn de ouders van Lisa Lewis. Jawel. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee met Frankie en Monique, hier live van op het Sint-Tanneke. En je kan ons natuurlijk altijd nog bereiken op de nummer 03-219-1727. Je wil iets vragen of een praatje doen of lied worden. Bel gerust. Nu, Des O'Connor, In My World of Dreams. Hopelijk zijn het mooie dromen.

You Know One But You uit 1967 was dit Frankie Lane. En nu naar 1962. Een geweldig jaar was dat. Grapje. Delirious met Take My Heart.

0: Acteur, comedian, zanger en denk zijn bekendste rol was in A White Christmas, denk ik, jawel. En daar zitten we zo ver niet meer af, hè, van de kerstmis. Nee, dit was Danny Kaye met C'est si bon. En nu Jimmy Durante met Inca Dinca Doo. Eentje, ja, dat is mijn oudste dat ik hier heb inzitten, in 1933.
1: Once upon a time they sang the Bodeo

0: Dit waren de drie baritons uit Nederland, namelijk Marco Becker, Henk Poort, Ernst Daniel Smit, met You Never Walk Alone en Amigos Para Siempre. Maar eerst wat informatie.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: De middagmatinee met de Frankie op Radio Minerva.

0: Solitude, gebracht door het orkest van Mantovani. En ze zeggen wel zo eens van, ja, iedereen heeft zo een beetje een afwijking. En wel, dat heb ik ook. Het volgende liedje dat mag gebracht worden door wie het wilt, het blijft dat een fantastisch liedje vinden. En dan nog eens gebracht door mijn favoriete zanger. Ik heb het over André Hazes met Volare.
1: Penso che un sogno così.

0: You don't have to go home, but you can't stay here.
1: A Last Call for Alcohol, dat is Julie Lee. We zijn eentje uit 1952. En nu Dee Martin met Be an Angel.

Begin de Begin, ook door zoveel gecoverd al, maar dit was gebracht door Barry Como uit 1959. En nu, L-O-V-E of Love, it is Buddy Greco.

Love, Buddy Greco. Ik ga ineens afscheid nemen, want mijn twee uurtjes zitten erop. Beste luisteraars, jawel. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van Monique. Bedankt voor het luisteren. En wij zijn er terug volgende week zaterdag. Of vrijdag. Met Supersong van 4 tot 6. En anders volgende week zaterdag terug. De twee volgende uurtjes zijn nog computer. En om 6 uur zit hier onze Rudy van Brussel met zijn Kronerclub. Blijf afgestemd, blijf luisteren naar Radio Minerva. Veel luisterplezier met de collega's. Geniet van het weekend nog en we gaan eruit met Frank Sinatra en You're So Right. Tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De begrotingsgesprekken van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
5: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
4: Dat zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Relschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
6: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
4: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjing in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de 3e ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes worden van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
12: Robert, de expert, 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
13: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
14: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
13: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
14: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
13: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
15: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
16: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
15: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
16: Oh, dat kan niet beter.
15: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
18: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
19: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
20: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-8939. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

hoe ik jou heb ontmoet. Want ik dacht toen meteen, ik wil jou anders zien. Dat moment heeft ons weer geluk gebracht. Omdat jij precies als ik het

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: De begrotingsgesprekken van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
8: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
7: Dat zijn dus de initialen van Boucher, die zelf niet rond de tafel zit. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Dinsdag dan wordt premier De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline gehaald wordt. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
9: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
7: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. Laurent Vermeers van de MIVB.
10: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want ja, de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
7: Hoeveel de schade bedraagt, dat is nog niet duidelijk. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finales van de Chinese Qin Wenjing in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Vanavond nog enkele buien. Op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Zoekt u even meubels?
15: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
16: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
17: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
16: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
17: Oh, dat kan niet beter.
16: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
18: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
19: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleine mannen? Ja, het is een extra blauw.
18: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
20: Hey, gaan jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

0: Dus.
1: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
6: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
5: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgelaaid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is diep moeten gaan.
7: Dat ik gewoon volledig nek af ben nu, meer is er niet meer van te zeggen. Heel een dag kun je niet hard gereden. Extreem hard. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat ik dit nog kan, ben ik heel tevreden mee, ja.
5: Jarno Widar werd 13e en ook hij was helemaal kapot.
8: Het was mijn eerste keer tegen de 6 uur koers en ik wist niet dat ik zo diep kon gaan eigenlijk over 6 uur of zo. Ik ben helemaal aan het kloten.
5: Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. Die nieuwe bestijd is nu 55 seconden en 20 honderdste. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanop de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de 2e pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
0: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
14: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
15: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van, we zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
18: Die in enige sprongen naar Ponce Diet.
15: Huh?
18: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
16: Leo!
18: Afroom.
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
19: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci ImoBiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Het is zeer duidelijk dat het niemand zijn zaken zijn. Volgens Andra Day met Nobody Business. Nobody heeft er zaken mee. Goedenavond, welkom hier in de Groene Club met Rudy van Brussel. En we zijn er uiteraard volledig klaar voor tot en met 8 uur. Voor gezellige groeners en soft jazz te laten op jullie. Los te laten, beter gezegd. Maar goed, we gaan verder met Rebecca Kyler met Love Me Like Candy. Dat moet lekker zijn. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

lijkt me een beetje erotisch. Love Me Like Candy van Rebecca Kuyler. Ons volgende nummer is eentje van Lou Rawls, wat dat ook heel regelmatig hier in de Kroneclub komt. Maar hij heeft het deze keer over Scotch en soda. Eerlijk gezegd, ik lust dat wel, maar geef mij toch maar een glaasje rosé.

0: Scotch en soda. Ja, oké, dat is allemaal goed. Wel, alhoewel, ik zei er net dat ik een glaasje rosé lust. Maar evenmin, ook een glaasje cola, een limonade of zo, dat kan ook heel goed smaken. Vorige week hadden we met Duske op interview en dat was een zeer aangename gesprek. Ik wil ook de luisteraar van Ghana bedanken voor de fijne reactie en ook andere luisteraars die reactie hebben geplaatst op deze interview van met Dusk. We gaan nu een nummer van hem laten horen dat hij vorige week ook gekozen had met Jump Up Superstar.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

0: Uiteraard houden wij van jullie, zeker als jullie luisteren naar Radio Minerva. Met deze van Cyril Aimé met Loving You. Onze volgende is eentje van Michael Heaven.
1: Kaas en wijn, dat is op zaterdag heel fijn. En dan de Kroenerclub op Radio Minerva.

0: Bingo!
1: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
0: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
0: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als ga, maar een tongendoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroenerclub.

0: Yeah. We are lovers, we are strangers. Ja, wat zal het zijn? Alleszins zeker een dikke applaus. En we zijn toe ook aan onze eerste van de Kroonerpick. Dat doen we samen met Frank Sinatra, met Laura.
1: The Krooners, the Evergreens, the Quiet Music. This is the Krooner Club.

Dit was zeker in zijn jonge jaren van Frank Sinatra met het nummer Laura. Eerlijk gezegd heel mooi. We gaan verder met een Franstalig nummer met Jean de Chergal en Jean Dujardin met Je pense à vous. En eerlijk gezegd, ik denk ook aan jullie, want jullie luisteren goed naar de Kroneclub hier op Radio Minerva.

Ik denk zeker aan jullie. Je pense à vous. Van Jean Cherchal en Jean Dujardin. En ja, de computer die had ook zijn eigen willetje. Maar dat gaan we nu een beetje rechtzetten. Want vorig weekend, de zondag, had ik een ontmoeting met uiteraard Morris Deen. En die heeft heel wat nummers ook gebracht samen met Annie Anderson. En ik had hem beloofd van een nummer van hem te draaien deze avond. Dat gaan we dan ook deze doen met New York, New York. Morris Deen, speciaal voor jou.

Curate was dit van Wayne Newton. Zoals jullie weten had ik al vorige keer gezegd dat ik in de artiestenreunie aanwezig was. En ik heb daar ook nieuwe artiesten mogen ontdekken. En eerlijk gezegd waren erbij die heel mooie nummers hebben. Ik ga er eentje aan toevoegen en dat is eentje van Yves Descender. Alles voelt anders. Jawel, een Nederlandstalig nummer jazz. Kroonerachtig. Luister maar naar dit mooie nummer.

En dat gaan we zeker doen tot en met 8 uur. We blijven nog even hier. Dit was de nieuwste nummer uiteraard van Yves Dansant met Alles voelt anders. En ik ben er zeker van dat we er nog zeker meer van zullen gaan horen.

Dit was Cliff Richard en ook meteen onze voorlaatste vocale van dit uur. Want we sluiten dit uur af samen met Big Bad Voodoo Daddy met When the Saints Go Marching In. Tot zometeen na het tijdzijn van 7 uur.

0: Fond Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg Marleen.
1: Wat is er, Jos?
4: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt weer stil. Er is geen akkoord. MR blijft zich verzetten tegen extra geld uit de BTW. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Over een uur gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
8: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
7: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In Saoedi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd en zijn alle vluchten geschrapt. Het komt door een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen en daarbij zijn 10 gewonden gevallen. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. De Fransman Paul Sexas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is 20 jaar en de jongste winnaar ooit. Sexas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20.
9: Ik denk niet dat er veel meer in zat dan vandaag. Uiteindelijk, de derde plek was een beetje in zicht, maar uiteindelijk was ook snel voorbij. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar... Als de benen niet toelaten, ga ik daar niet echt enorm teleurgesteld om zijn, want dan is dat wel logisch om niet te winnen, maar het is nog een mooie wedstrijd geweest.
7: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e. Cercle staat voorlaatste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegasque Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maximaal tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maximaal rond 17 graden.
10: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Goedenavond, welkom in het tweede deel van de Groene Club met Rudy van Brussel. Met Your Mind is on Vacation. Ja, mijn vakantie is net voorbij, want ik ben net een week naar de Ardennen geweest. En geloof me, het was zalig, het was goed weer. Dus ik heb zeker niet te klagen. We hoorden deze nummer van Lou Pomanti, David Clayton en Thomas de John Fenley met Your Mind is in Vacation. We gaan verder met Lisa Casalino met Between the Devil and the Deep Blue Sea. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

0: Between the Devil and the Deep Blue Sea. Ja, de Blauwe Zee. Hier, zeker aan de Noordzee, moet het zeker niet verwachten dat de zee blauw is. Maar goed, we gaan verder met de volgende, met de Bernadette Peter en Tom Wopet. En die zeggen van, als jij het kan, kan ik het beter. Ja, anything you can do, I can do better. Dus ze zullen het zeker moeten bewijzen.
1: Anything you could do, I could do better. Ha! I can do anything better than you.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.

0: Ja, blijf maar discussiëren van anything you can do, I can do better. En dat uiteraard van deze fantastische nummer van Bernadette Peter en Tom Wopet.
1: Goedenavond, dit is de Kroenderclub met Rudy van Brussel.

Jamele Fee. Ja, heren, als jullie zouden zeggen van ik hou niet van vrouwen, ja, dan weet ik het ook helemaal niet meer. Dit was Jacques Dutronc samen met Thomas Dutronc. Ik vermoed dat dat familie van elkaar zal zijn. En we gaan verder, want ik wil dicht tegen jullie zijn. Dat brengt ook ons meteen naar ons volgende nummer. The Closer I Get To You. En als ik zou zeggen dat Beyoncé dit nummer zingt samen met Luther Vandross.

kan je dichter bij elkaar zijn. The closer I get to you. En dat proberen we dan toch ook te doen. Zo tussen de, laten we zeggen, presentator, microfoon en de radio, zou ik maar zeggen, worden net Luther Vandross en Beyoncé met The Closer I Get To You. We gaan verder met ons volgende en dat gaan we dan zeker doen met de Crooner Pack, met Dean Martin. Daar gaan we even naartoe met Houston.

Dit was een van de laatste nummers dat Mad Dusk heeft uitgebracht van Charles Inferno. En als jullie vorige week de interview hebben gehoord, dan weten jullie ook sowieso dat hij om de twee weken een nieuw nummer uitbrengt. Wat dat eigenlijk helaas, allee, eerlijk gezegd, is heel snel is om dat allemaal uit te brengen. Toen heb ik hem ook de vraag gesteld van, oké, je maakt zoveel nummers in zo'n korte tijd, ga je dat dan ook allemaal uitbrengen op LP of CD? En toen antwoordde hij tegen mij van, wel Rudy, je hebt een heel goede vraag gesteld, maar sowieso gaat hij de beste eruit kiezen en zeker een LP van maken met de beste songs van de 60s version.

0: Meteen de laatste van ons Kroonerpack samen met Sammy Davis Jr. We Kiss in a Shadow. En ja, dat moet toch heel romantisch zijn om iemand te kussen in een schaduw of bijvoorbeeld een donkere plek. Ja, je weet het maar nooit.
1: This is Rudy's Kroener Club.
2: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me in.

0: takie zawaje.
1: Dat moet in vuur en vlam geweest hebben van Louis Armstrong. Ik weet nog, als ik heel jong was, heb ik zijn stem te proberen te imiteren. En af en toe lukte dat wel, maar gaat mij dat nu ook lukken? Ik ga het proberen. I'm Louis Armstrong. Oké, dat trekt er misschien helemaal niet op. Maar goed, we gaan verder met Pink Martini en China Forbes met Sunday Table. Voor mij een theetje. Tea for two.

0: heard the rumors?
1: Ja, heb je al de geruchten gehoord? Zingt zij Ariana Savalassa, je weet wel, de dochter van Telly Savalassa van Gojek uit de tv-serie uit de jaren 70. Met deze nummer Legendary Lover. We gaan verder met Till Brunner met Change Partners. En dat gaan we misschien ook doen in dit programma in de Kroene Club.

Heel mooi nummer van Till Brunner met Change Partners. Oké, wat dat hij ermee bedoelde. Ik heb eerlijk gezegd niet goed gevolgd wat dat hij over aan het zingen was. Maar het gaat zeker om veranderen van partners, even veronderstel ik. Maar we gaan verder met onze volgende

Ik ben benieuwd of ik deze titel van deze song ook goed kan uitspreken. Solamente una vez van Louis Miguel. En uiteraard gaan we stilaan naar het einde van dit programma met de Kroene Club. Maar we hebben uiteraard nog een paar nummers laten te horen met onder andere deze van Nat King Cole, Les Feuilles Mortes.

Je hoorde het al, het was zeker een klassieker, omdat het van een vinylplaat kwam van Nat King Cole, Le Feu Morte. We eindigen dit programma met de Kroonclub met Rose Murphy, I Wanna Love By You. Wat mij betreft, graag tot binnen 7 dagen terug opnieuw hier in de Kroonclub. En ook, ik kan er misschien mijn tipje van de sluier onthullen, want waarschijnlijk binnen een paar weken ben ik terug hier ook te horen voor de lunchpauze tussen 12 en 2 op maandag.

0: geleden in West-Vlaanderen is een vrouw van 19 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Een jonge mama, haar baby van 4 maanden oud en haar partner van 22 raakten lichtgewond. Hun auto raakte van de weg af en knalde tegen een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremier zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over de BTW-hervorming. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Het staat nu al vast dat hij de deadline van dinsdag niet haalt. Dan had De Wever zijn begroting moeten voorstellen in de Kamer. En rond deze tijd gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
0: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
2: Get ready for another Popcorn City.
3: Your weekly dose of popcorn oldies.
4: I keep on knocking on wood.
5: Dit is Popcorn City.
6: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
2: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
7: Popcorn City.

0: In 1964 greep Terry Stafford naar de hemel met haar Touch a Star, de opvolger van Suspicion dat hij gepikt had van Elvis. Maar zijn versie van het nummer klonk volgens mij stukken beter. Zet de volumeknop van je radio maar op 10, want het is zaterdag, tijd voor Bob Inaldi's en natuurlijk ook voor Popcorn City.
1: De man!

Jericho nam ons mee in Popcorn City naar het beloofde land met Land of Dreams. Jerry was de ultieme sessiegitarist, een man die meestal achter de schermen meespeelde op zowat elke surf- en rockplaat, maar hier eiste hij zelf de schijnwerpers op. Vorige week was zilvervos Charlie Rich ook van de partij in Popcorn City met Turnaround and Face Me. Vandaag stond hij weer aan de deur te kloppen met de heerlijke R&B-knaller Let Me Go My Merry Way. En aan het begin van ons eerste drieluik kregen we een portie zoele ongekende klasse, want we stonden oog in oog met Diana Maxwell en haar mooie Green Eyes. Voor de geïnteresseerden, ik heb ook groene ogen, maar ze zijn niet zo mooi.

Zij de zachte harmonieën vloog je om de oren met de Impressions en I'm the One Who Loves You met hemelse koortjes en een ritme dat je vrijwel onmiddellijk bij je nekvel pakt. Net ervoor nog zo'n bom met Chris Clark en het legendarische Northern Soul meesterwerkje Do I Love You? Indeed I Do. Oorspronkelijk was de plaat bestemd voor Frank Wilson, maar Chris blies iedereen van de sokken met haar enorme energie en power. En Motown-legende Eddie Holland mocht het soulblokje openbreken met Jamie uit oktober 1961. We maken plaats nu voor een echte popcorn-klassieker. Popcorn-klassieker.

De man met de razendsnelle vibrafoonstokjes Johnny Little and the Loop. Een meesterlijke jazz-instrumental uit 1966. Zeer geliefd bij de popcorndansers. Ook de Britse soulpionier met een glimlach van goud was erbij, want ik draaide Kenny Lynch en Why Do You Treat Me This Way. Pure klasse uit de Britse soul scene. Een typische popcornknaller waarbij stilstaan strafbaar was. En het blokje ging van start met de popcornplaat onder de popcornplaten. Peggy March, ze was amper 15 toen ze de wereld veroverde met I Will Follow Him.

De verwarming mocht wat lager, want Joe Costa zorgde hoogstpersoonlijk voor de nodige warmte in Popcorn City. Geen saaie wol hier, maar puur gebreide popcorn-energie in de vorm van een bulky knit-sweater. Net ervoor was Helen Shapiro een paar minuten baas in ons programma. De jonge Britse popkoningin, want ze was nog net geen 15 toen ze haar eerste nummer 1 hit scoorde met een diepe, zwoele stem in Look Who It Is. En ook de John Mells waren te gast met A Little Bit of Soap uit 1961. Smeer je oren maar in met onze muzikale zeep en laat je meevoeren op de zalige golven van de 60s met Koning Hullenboer.

We zaten met de handen tot aan de ellebogen in de pasta met Lou Monte uit 1958 met een heerlijke Italiaans-Amerikaanse meezinger over Lazy Mary. Net voor de spaghetti bolognese hadden we spookgeluiden van Bob McFadden met de Shriek of Agony met het oog op Halloween en het winteruur aan het einde van de maand. En de steenkool kwam uit de kelder met koning King Coleman en Down in the Basement.

Taylor, bekend met zijn legendarische Big Bad John, maar vandaag groeven we net iets dieper in de schatkamer, want Jimmy Dean kon ook perfect uit de popcornhoek komen met Starlight, Starbright. De talenknobbel bracht ons bij een frisse Franse plaat van een Amerikaanse zangeres die het Frans niet goed onder de knie had, maar ze deed haar best. Nancy Holloway met een echte jee-jee-klapper C'est avec moi qu'il a rendez-vous, ofwel He doesn't want you. Nancy verhuisde vanuit Amerika naar Frankrijk en groeide uit tot de koningin van de Parijse twist- en clubscene. Franse flair gecombineerd met een potige Amerikaanse stem. Niet Vive la France, maar Vive la danse. De Iceman zelf mocht het laatste drie-like inzetten met zijn fenomenale megahit He Will Break Your Heart uit 1960. En de Iceman was Jerry Butler. Ik hoop dat de muziek gesmaakt werd vandaag en je kan me dat laten weten op de Facebookpagina of in een mailtje naar popcorncity@radiominerva.be. Volgende week zaterdag is er een nieuwe aflevering van Popcorn City en ik blijf zitten, want na 9 uur is er de Van Dijk-collectie. De absolute uitsmijter van onze lijst vandaag komt er nog aan. De Cha-Cha Boys met Gisha Cha-Cha.

0: Hooglede in West-Vlaanderen is een vrouw van 18 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze was pas bevallen, haar baby van 4 dagen oud en haar partner van 22 raakte lichtgewond. Hun auto ging van de weg af en reed frontaal in op een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was daar op oefening. Hij laat een vrouw en een dochter na. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
1: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je twee keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch... Ja, leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
0: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. Maar die ploegen moeten nog spelen. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.

We trapten de Van Dijk-collectie op gang met Jimmy James en de lustige krapulletjes Jimmy James en de Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me uit 1976, het topjaar van de disco. Jimmy wilde overal naartoe als er maar ritme in zat en vanavond zit bij ons het ritme er ook in. De best.

Nog niet zo heel lang geleden ruilde zangeres Journey Kaagman de muziekwereld in voor rijspop met gouden lepeltjes, maar in de jaren 70 veroverde ze samen met Earth and Fire de hitlijsten met songs als Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Seasons en Thanks for the Love. En uit de jaren 80 onthouden we dan vooral 24 Hours en Deze Weekend. Daarvoor snelden we in discoland naar 1984 en daar vonden we Billy Ocean met Loverboy. Deze Caraïbisch-Britse hitmachine domineerde in de 70s ook al de hitparades met Love Really Hurts Without You, Red Light Spells Danger en LOD Love on Delivery.

In oktober 1973 werd de wereld opgeschrikt door vier rare mannetjes die op korte tijd hun stempel drukten op de hitlijsten. Het begon allemaal met een echte glamrock-explosie in Dynamite. Eigenlijk was de song bedoeld voor The Sweet, maar met hun plateauzolen en wilde haren gingen de heren van Mutter mee aan de haal. En voor de bom ontplofte hadden we Italiaans bezoek van duizendpoot Adriano Celentano, die in 1968 één brok zonovergoten passie op de plaat zette met Azzurro.

was tijd voor echte onvervalste oer-Hollandse beatpop uit 1967 en dat vulde ik naadloos in met een piepjonge Patricia Pai en Je bent niet hip. En direct ervoor hadden we zeldzame popgeschiedenis uit 1963 onder de vorm van Nicky de Matteo met Baby That's All, een ras echte Amerikaanse single die klonk alsof de jukebox uit elkaar ging knallen.

Julia mocht thuisblijven die avond. Romantiek van de bovenste plank uit 1961 met Petula Clark en het wondermooie Romeo. Ze zong het nummer met een stem die zo helder was als kristal en veroverde het niet alleen het Verenigd Koninkrijk mee, maar ook de rest van Europa. Voor de balkonscène zaten de frisse harmonieën van de New Seekers uit 1972 in Backsteel or Borrow, een gouden klassieker die nog altijd staat als een huis.

We gingen terug in de tijd naar 1960 met Jerry Butler en zijn onvergetelijke He Will Break Your Heart. Een plaat die hij samenschreef met grootheid Curtis Mayfield. Met als resultaat kippenvel van de eerste tot de laatste noot. Net ervoor hadden we Arby Graves met Take a Letter Maria uit 1969. En Arby stond voor Ronald Bertram. Zijn volledige naam was eigenlijk Ronald Bertram Aloysius Graves III.

De absolute koning van de rhythm and blues uit 1961, Ray Charles met de onsterfelijke klassieker Hit the Road Jack. En net ervoor draaide ik de knop om naar 1975 met Paul Kelly en het stomende Get Sexy. Ik heb voor jou muziek uit de soundtrack van Hawaii Five-0.

Dit was echte smartlappenhistorie uit 1970 met Corrie en de Rekels en Huilen is voor jou te laat. De plaat stond maar liefst 41 weken lang in de Nederlandse top 40, waarvan 5 weken op nummer 1. Ze werd luidkeels meegezongen in elke huiskamer en bruine kroeg in Nederland en België. Tranen met tuiten, maar wat een hit. Net daarvoor hadden we pure Vegas glamour van Sammy Davis Jr. met You Can Count On Me, dat dienst deed als soundtrack van de originele politiereeks Hawaii Five-O. Ik ga hier de boel een beetje opruimen, zodat Mark Uitenhoven je na 10 uur naar middernacht kan loodsen in Jukebox Gold. Je mag me mailen en dat doe je naar collectie@radiominerva.be. Tot woensdag of tot zaterdag.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. De militair laat een vrouw en een dochter na. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremiers zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over een BTW-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Wedstrijdjournaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Dus er zijn bilaterale gesprekken, één op één gesprekken vanaf morgen. Dus vandaag wordt er niet meer onderhandeld. Morgen gaat het voort. Maar voilà, dus l'histoire se répète. Het is eigenlijk een copy-paste van de begrotingsgesprekken vorig jaar.
2: Er is mogelijk buitenlandse inmenging bij de oproepen tot geweld tijdens de manifestaties in ons land. Dat zegt communicatie-expert Reinoud van Zandijken. Vooral op TikTok circuleren veel van die oproepen gericht aan jongeren.
4: Ik denk dat we zeker ook moeten daar toch wel attent voor zijn dat of Rusland of andere landen hier toch iets mee te maken hebben of op zijn minst hun best doen om het conflict nog harder of groter te maken. We mogen daar niet naïef zijn in een tijdperk waar dat hybride oorlogsvoering echt wel aan het pieken is.
2: Gisteren liepen de rellen in Brussel zwaar uit de hand. In de Verenigde Staten heeft Christa Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
5: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je 2 keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
2: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Berchem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug stond al een hele tijd naast de snelweg. De plaatsing lokt heel wat kijklustigen.
3: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
4: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
5: Ik vind dat heel cool om te zien.
2: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In de Verenigde Staten heeft Krista Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
6: Opnieuw welkom bij Jukebox Gold.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Bertem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug weegt 4000 ton en stond al een hele tijd naast de snelweg. Er zijn meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen.
3: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
4: Ik had gevraagd aan mijn mam en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
5: Ik vind dat heel cool om te zien.
2: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn. Hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft het hele weekend dicht. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.